0: Every time we touch, heaven and earth collide, everything feels so right. Every time we touch.
1: Hallo, ik ben Marlies en ik ben echt een enorme fan van David Guetta.
2: David Guetta maakt hele erge house die heel erg, ik vind, het blijft heel erg in je hoofd zitten.
3: David Guetta!